0: Fun.
1: Ik lig tegen, ik lig tegen, aha. Ik lig tegen, ik lig tegen, aha. Ik lig tegen.